0: 20-jarige automobilist uit Den Bosch verliest zijn rijbewijs opnieuw, slechts 6 uur nadat hij het terugkreeg. Hij werd staande gehouden na een verkeersovertreding en bleek drugs te hebben gebruikt. Een bloedtest moet uitsluitsel geven over alcoholgebruik. De man reed al 2 keer eerder onder invloed. Een 24-jarige man uit Schonebeek is veroordeeld tot 9 jaar cel voor medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorden vorig jaar juli. De 21-jarige Remmelt Wolters kwam daarbij om het leven. De rechtbank oordeelde dat geen sprake was van voorbedachte raden en veroordeelde hem alleen voor schietpartij, niet voor moord. Voor alle zeer kwetsbare kinderen van Villa Expert Care is bijna een andere zorgplek gevonden, zei minister Sterk in de Tweede Kamer. De zorgvilla's in Vleuten en Waalre moesten sluiten vanwege personeelstekort en financiële problemen. Een onderzoek loopt nu naar de bekostiging van specialistische kindzorg. En een 67-jarige man is uiteindelijk aangeklaagd voor beschadiging van de Reflecting Pool in Washington. David Hearn, voormalig Olympisch kanoer, ontkent opzet, maar volgens aanklager Pirro trok hij krachtig aan de loslatende verf. De gerenoveerde vijver kostte miljoenen dollars en Hearn riskeert tot 10 jaar cel.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht zijn er brede opklaringen, maar in het noorden blijven wolkenvelden en kan een enkele bui voorkomen. In het zuiden ontstaat nevel en de temperatuur daalt naar 9 tot 16 graden. Morgenochtend is het droog met veel zon, alleen in het noordoosten kan nog een bui vallen. De temperaturen lopen op tot 19 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo.

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met isolatie aan de slag. Helpt dat nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en

0: elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning, voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleu Ziekenomroep, medisch verantwoord.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening muziek.
2: Oh, before you say another word, may I present to you Alf. The show is on. Your eyelids are growing heavy. You are getting sleepy. You are no longer a cat. You are a bagel. Dude, hey, you scared me. You ought to wear a bell.
3: What's going on here?
2: What happened here? I was just teaching Lucky how to tell time. Show Willie what you've learned.
4: You were hypnotizing him, weren't you?
2: Okay, you caught us. I'm trying to help Lucky beat his smoking problem. Just kidding!

Don't we feel foolish?

0: De FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 3:00.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
2: Een 21-jarige automobilist uit Den Bosch verliest zijn rijbewijs opnieuw, slechts 6 uur nadat hij het terugkreeg. Hij werd staande gehouden na een verkeersovertreding en bleek drugs te hebben gebruikt. Een bloedtest moet uitsluitsel geven over alcoholgebruik. De man reed al 2 keer eerder onder invloed. Een 24-jarige man uit Schonebeek is veroordeeld tot 9 jaar cel voor medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorden vorig jaar juli. De 21-jarige Remmelt Wolters kwam daarbij om het leven. De rechtbank oordeelde dat geen sprake was van voorbedachte raden en veroordeelde hem alleen voor schietpartij, niet voor moord. Voor alle zeer kwetsbare kinderen van Villa Expert Care is bijna een andere zorgplek gevonden.

0: zei minister Sterk in de Tweede Kamer. De zorgvilla's in Vleuten en Waalre moesten sluiten vanwege personeelstekort en financiële problemen. Een onderzoek loopt nu naar de bekostiging van specialistische kindzorg. En een 67-jarige man is uiteindelijk aangeklaagd voor beschadiging van de Reflecting Pool in Washington. David Hearn, voormalig Olympisch kanoer, ontkent opzet, maar volgens aanklager Pirro trok hij krachtig aan de loslatende verf. De gerenoveerde vijver kostte miljoenen dollars en Hearn riskeert tot 10 jaar cel.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht zijn er brede opklaringen, maar in het noorden blijven wolkenvelden en kan een enkele bui voorkomen. In het zuiden ontstaat nevel en de temperatuur daalt naar 9 tot 16 graden. Morgenochtend is het droog met veel zon, alleen in het noordoosten kan nog een bui vallen. De temperaturen lopen op tot 19 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
2: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 4 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
2: Een 21-jarige automobilist uit Den Bosch verliest zijn rijbewijs opnieuw, slechts 6 uur nadat hij het terugkreeg. Hij werd staande gehouden na een verkeersovertreding en bleek drugs te hebben gebruikt. Een bloedtest moet uitsluitsel geven over alcoholgebruik. De man reed al 2 keer eerder onder invloed. Een 24-jarige man uit Schonebeek is veroordeeld tot 9 jaar cel voor medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorden vorig jaar juli. De 21-jarige Remmelt Wolters kwam daarbij om het leven. De rechtbank oordeelde dat geen sprake was van voorbedachte raden en veroordeelde hem alleen voor schietpartij, niet voor moord. Voor alle zeer kwetsbare kinderen van Villa Expert Care is bijna een andere zorgplek gevonden, zei minister Sterk in de Tweede Kamer. De zorgvilla's in Vleuten en Waalre moesten sluiten vanwege personeelstekort en financiële problemen. Een onderzoek loopt nu naar de bekostiging van specialistische kindzorg. En een 67-jarige man is uiteindelijk aangeklaagd voor beschadiging van de Reflecting Pool in Washington. David Hearn, voormalig Olympisch kanoer, ontkent opzet, maar volgens aanklager Pirro trok hij krachtig aan de loslatende verf. De gerenoveerde vijver kostte miljoenen dollars en Hearn riskeert tot 10 jaar cel.
3: Het weer tot slot. Vannacht zijn er brede opklaringen.

0: opklaringen, maar in het noorden blijven wolkenvelden en kan een enkele bui voorkomen. In het zuiden ontstaat nevel en de temperatuur daalt naar 9 tot 16 graden. Morgenochtend is het droog met veel zon, alleen in het noordoosten kan nog een bui vallen. De temperaturen lopen op tot 19 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
1: U luistert naar de Flevo.
2: Ziekenomroep.

elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning, voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

0: Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL Alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL Alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké, fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep op

Hij stond gewoon zijn pyramid te draaien. Hij zong het lied bij ons in de Jordaan. En even later was hij naar de haaien. De tram stond even stil

Hij liet zijn hondje plassen op de wallen. Zijn rikketiek was even blijven staan. En kijk, hij was al uit de koets gevallen. Daar lag hij in de regen, modder op zijn goede pak. Twee kaartjes voor Toon Hermans had hij ook nog in zijn zak. Hij was toch nog zo graag een avond naar Carré gegaan.

Er is een Amsterdammer doodgegaan. Die hoek is leeg, daar in het stam.

dag nog wel een beetje. Het pyramid gaat door de straat, één is er niet meer bij. En in Carré bij Hermans, daar is ook een stoeltje vrij. Je kunt er niet omheen, je moet er even.

0: FZO op de Flevo Gastvrij-app. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Grote bosbranden in Zuid-Frankrijk hebben geleid tot de ontruiming van meerdere campings. Volgens Franse media zijn meer dan 3000 mensen uit het gebied geëvacueerd. De Franse regering heeft inmiddels een crisisteam samengesteld om de situatie aan te pakken. Er wordt groot materieel ingezet om het vuur te bestrijden, waaronder meerdere blusvliegtuigen. De populaire Turkse stand-up comedian Deniz Göktaş is aangehouden vanwege het openlijk beledigen van religieuze waarden. In zijn in Istanbul gefilmde show maakte hij grappen over onder andere president Erdogan en de staat van het land. Die show werd binnen een week ruim 7 miljoen keer bekeken. Hij noemt de president in zijn show onder meer een dictator. De verdachte van de bomaanslag in Monaco van afgelopen maandag is geïdentificeerd. Volgens Franse media gaat het om een Oekraïense vrouw. De verdachte liet maandagavond een rugzak met een explosief achter bij de ingang van een woning. Bij de daaropvolgende explosie, waarbij vermoedelijk bouten en kleine kogels zijn gebruikt, raakten 3 personen zwaar gewond. De vrouw vluchtte na de daad de grens met Frankrijk over. Monaco heeft een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd. En de Tweede Kamer wil dat het mogelijk wordt om een langere rijontzegging op te leggen na een zwaar ongeluk door roekeloos rijgedrag met blijvend letsel of een dodelijke afloop. De Kamer vraagt het kabinet om uit te zoeken of bijvoorbeeld een langdurig of permanent rijverbod tot de opties behoort. Nu is het zo dat een rechter een rijverbod van 5 jaar mag opleggen na het veroorzaken van een ernstig ongeluk. Het weer nog, de zon zal vandaag flink gaan schijnen. Het blijft droog bij temperaturen van 19 tot 24 graden. Ook in het weekend houdt het aangename zomerweer aan. We zien dan een mix van zon en wolken. Morgen stijgt de temperatuur naar 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws. Flevo's.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Dit is de Flevoziekenomroep.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De verdachte van de bomaanslag in Monaco van afgelopen maandag is geïdentificeerd. Volgens Franse media gaat het om een Oekraïense vrouw. De verdachte liet maandagavond een rugzak met een explosief achter bij de ingang van een woning. Bij de daaropvolgende explosie, waarbij vermoedelijk bouten en kleine kogels zijn gebruikt, raakten 3 personen zwaar gewond. De vrouw vluchtte na de daad de grens met Frankrijk over. Grote bosbranden in Zuid-Frankrijk hebben geleid tot de ontruiming van meerdere campings. Volgens Franse media zijn meer dan 3000 mensen uit het gebied geëvacueerd. De Franse regering heeft inmiddels een crisisteam samengesteld om de situatie aan te pakken. Er wordt groot materieel ingezet om het vuur te bestrijden, waaronder meerdere blusvliegtuigen. 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de Franse zanger Patrick Bruel wegens verkrachting en aanranding. Deze nieuwe beschuldigingen volgen kort op een eerdere aanklacht van vorige maand, toen justitie hem ook al beschuldigde van poging tot verkrachting, aanranding en seksuele intimidatie. De 67-jarige Bruel ontkent alle beschuldigingen. En de Tweede Kamer wil dat het mogelijk wordt om een langere rijontzegging op te leggen na een zwaar ongeluk door roekeloos rijgedrag met blijvend letsel of een dodelijke afloop. De Kamer vraagt het kabinet om uit te zoeken of bijvoorbeeld een langdurig of permanent rijverbod tot de opties behoort. Nu is het zo dat een rechter een rijverbod van 5 jaar mag opleggen na het veroorzaken van een ernstig ongeluk. Het weer nog. De zon zal vandaag flink gaan schijnen. Het blijft droog bij temperaturen van 19 tot 24 graden. Ook in het weekend houdt het aangename zomerweer aan. We zien dan een mix van zon en wolken. Morgen stijgt de temperatuur naar 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep. Met de muzikale vaart.
4: Hello, darkness, my own.

0: Ik denk, laten we maar eens mooi beginnen met Disturbed. En, ja. The Sound of Silence.
1: Zeker erg mooi.
0: Nee?
1: Ja.
0: Nee,
1: ja.
0: Mooier is het origineel, vind ik.
1: Ja, ik heb nu een uitvoergoed van Matteo van der Gein. Grijn. Wauw.
0: Ja?
1: Die heeft gezongen op de Veteranendag samen met het kapel van het leger. Ik weet even niet zo gauw welke kapel het is geweest. Maar ik ga hem laten horen. Ja? Maandagochtend? Ja.
0: Oké. Nou, afgesproken. Dus maandagochtend weer luisteren. Nou, wij wachten op de dokter, want dan komt hij weer voorbij.
1: Maar dan als Matteo van der Grijn.
0: Ja, van der Grijn.
1: Van der Grijn.
0: Wat doen? Ja. Disturbed was dat dus als eerste in deze aflevering van De Muzikale Vaart. En u hoorde net Jan van Eunen.
1: Ja, en net zei het woord als Peter Bakker.
0: Ja, nou nog steeds. Als Peter Bakker.
1: Ik ben nog steeds Peter Bakker, ja.
0: Dat is gewoon mijn naam, hoor. Geen alter ego of zo, hoor.
1: Nou, ik weet het niet.
0: Goed, tot 10 uur zijn we bij u. En dat gaan we doen met een muzikale vaart. Nee? Want zo heet het programma. En dat betekent dat we gewoon lekker veel muziek gaan draaien. En we beginnen met een nieuwe opkikker van de maand.
1: Ja, je hebt een leuke gevonden, vond ik.
0: He? Ja,
1: ja, echt wel.
0: Hij is wel grappig, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja. Dus laten we maar gauw van start gaan met...
2: De opkikker van de maand.

0: Hij heeft een bel op zijn fiets. Een bel op de fiets van Dick van Altena.
1: Hij is toch die zanger van Major Dundee?
0: Ja.
1: Ja, daar heb ik het toch goed. Ik zet al de ding. Ik zeg, de knie na, ken ik ergens van.
0: Ken ik hem toch van?
1: Ja, daar is van.
0: Ja, dat is het. En hij heeft laatst ook weer een plaatje gemaakt. Ook leuk.
1: Ja?
0: Ja, maar ik denk, ik kom deze tegen. Dat is wel aardig. Een beetje speciaal voor Joop.
1: Ja.
0: En daarvoor hadden we de opkikker van de maand. Die gaat u de hele maand horen. De hele maand juni. Juli, moet ik zeggen.
1: Ja, we zitten alweer in juli. In
0: juli zitten we
1: alweer. Wat verdorie.
0: Ik ga de kerstboom weer opzoeken. Maar goed, dat even terzijde. Flaco Jiménez. Zo moet je het uitspreken, hè, geloof ik.
1: Ja, Jiménez.
0: Jiménez. En,
1: in de hemel is geen bier.
0: Zo is het. En dan in het Spaans en het Engels en in het Nederlands.
1: Ja, leuk gevonden.
0: Ja, ik denk dat is wel lekker zomers. Nee? Mm-hmm. En medisch verantwoord, dus alcoholvrij, hè?
1: Hier in het ziekenhuis wel.
0: Ja.
1: Thuis neem ik wel. Nee.
0: Gaan we het niet over hebben.
1: Dan krijg je de gezondheidsraad over je heen. Gaan we het niet over hebben. Nee. Volgende plaat.
0: Ja. Baker Matt en Rani. Is dat?
1: Ik heb geen idee.
0: Ik heb ook geen idee.
1: Nee.
0: Het is redelijk nieuw en het heet I Love Life.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Het Cilia Romli.
1: Ja, zeker.
0: Die is al een poosje bezig, hè?
1: Al een heel poosje, volgens mij al 30 jaar of zo.
0: Ja, ze heeft een mijlpaal behaald.
1: Ze heeft inderdaad een mijlpaal behaald en ze gaat het vieren dit jaar, had ik begrepen.
0: Ja, moet ook zoiets van meegekregen. Maar dat heb ik niet opgezocht. Wat ik wel opgezocht heb, is dat de bakermat is het gewoon. Want het is Lodewijk Fluttert.
1: Fluttert, nou.
0: Als DJ.
1: Als DJ. En wie zingt er?
0: Zingen is Rani.
1: Rani. En hoe heet ze van de achteraan?
0: Ja, daar gaan we weer.
1: Nou, Hilversum, dat moet je dan wel weten.
0: Ja, dat weet ik dan nog wel. Maar waar is dat niet?
1: Want ik vroeg, wat is de achternaam?
0: Ja.
1: Oh.
0: Komt eraan. Ze is van Surinaamse afkomst en ze heet Jennen Jorani Hilversum.
1: Nou.
0: Hilversum. Ja, ja, ze is geboren in Heerhugowaard.
1: Maar ze is wel van Surinaamse afkomst.
0: Ja.
1: Ja, nou, dat kan. Die hebben allemaal van dat soort achternamen, hè? Tevreden en nooit gedacht en weet ik het al.
0: Hilversum ook.
1: Ja, Hilversum zal ook
0: dus,
1: wel.
0: Dus kennelijk ook.
1: Ja.
0: Ja. Maar goed. Dus wel leuk. Nieuw. Wow, vorige maand uitgebracht, hè?
1: Ja.
0: Een bakermat. En daarvoor, daarna hadden we dus Nooit Meer Zonder Jou van het Cilia Romli. En dan moet ik het nu zo doen. Dat is een hele lange intro en dat gingen we altijd vol praten. Maar dat gaan we nou niet doen natuurlijk. Totdat die belletjes eronder gaan. Steely Dan, hoort u op de achtergrond. En Do It Again.

0: Jerry en de Pacemakers.
1: Ja, ze noemden hem ook Gary en de Pacemakers.
0: Nou, ja. Maakt ook niet uit hoe je het toch een beetje noemen wil. Als het maar mooie muziek is. Ja. En dat is het gewoon.
1: Ja, Mercy Beat.
0: Mercy Beat.
1: Dat is in ieder geval één iemand die naar zijn telefoon aan het zoeken was.
0: Ja, hem hopelijk ook gevonden heeft.
1: Nee, You'll Never Walk Alone. In de originele uitvoering van Jerry en de Pacemakers. Maar iedereen roept Gary en de Pacemakers. Ik heb het hem niet gevraagd, dus we weten ook niet hoe je het uitspreekt.
0: Nee, is ook niet belangrijk.
1: Is ook niet belangrijk. Daarvoor Steely Dan met het wonderschone Do It Again. Heerlijk, hè?
0: Ja. Heerlijk stemmetje van Donald Fagen. Geweldig.
1: Ja, precies. We hebben een verzoekje.
0: Oh, ja. Nou, het is 8:30, dus ja.
1: Ja, dan moeten we eventjes doen.
0: Dat moeten we eventjes doen, hè?
2: Flevo Verzoekplaat.
1: Ja, iets waar we afgelopen weekend last van hadden.
0: Ja, is dat zo?
1: De Thunder Rolls.
0: Ja, de Thunder Rolls. Oh, wat was het erg, hè?
1: Ja, ging best. 416 ontladingen zijn er geweest. 416.000.
0: Je meent het?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Zoveel zijn er nog nooit geweest, zeggen ze.
0: Maar hier in Nederland alleen?
1: In Nederland.
0: Jezus Christus.
1: Ja.
0: Nou, het hebben ook goed een keer gegaan, inderdaad.
1: Ja, het bleef lekker licht.
0: Ja.
1: Maar goed, we kregen een verzoekje via de app van Henriette. En die vroeg Gary Brooks aan. Met
0: Gary Brooks? Nee, Garth Brooks.
1: Oh, Garth Brooks. Ja, ik zit nou met die Gary in mijn kop.
0: Ja,
1: ach. Ja, nee, ja, nee, Garth Brooks.
0: Nou zit ik hier helemaal af en toe eventjes een beetje mee te praten.
1: Nou, gelukkig wel. Anders krijg je allemaal verkeerde informatie van me. Dus aangevraagd door Harriet de Thunder Rolls, Garth Brooks.
0: Wow, live. Dit vindt ze geweldig.

0: Sorry. Born to be with you. Dat was ook een album van Dion DiMucci. In 1975. Moest even spieken, dat hoorde je natuurlijk wel. Ja, 1975.
1: Waar kennen we hem ook alweer van?
0: Van Runaround 2 en The Wanderer.
1: Ja.
0: Ja. En The Wanderer is naderhand ook nog een keer door Status Quo op de plaat gezet.
1: Ja, maar ook door Gary Glitter en weet ik het allemaal. Doe je allemaal.
0: Ook, ja, maar dat is...
1: Dat zou een goede cover kunnen zijn na de zomer.
0: Dat zou het wel kunnen zijn, ja. Gary Glitter. Nee, doen we niet.
1: Ja, die doen we niet.
0: Maar die van hoe heet die? Status Quo. Oh, die komt straks nog voorbij. Status Quo.
1: Ook nog.
0: Ja, gaan we ook nog krijgen.
1: Wat leuk.
0: Ja. Want we moeten weer een beetje wakker worden natuurlijk. Born to be with you. Wat we ook kennen van hoe heet die nou? Dave Edmunds. Hè?
1: Ja.
0: Die heeft het ook op de plaat gezet. Vond ik toen helemaal geweldig. Gelijk naar de platenzaak gehold. Plaatje kopen.
1: Ja.
0: En grijs gedraaid.
1: En aan de waterpijp gaan.
0: Toen nog niet, joh.
1: Oh, toen nog niet. Dat
0: was veel te vroeg. Dion in ieder geval. Een Evolution van Nothing But The Thieves. Die staat daar nog voor. En dat is een redelijk nieuw ding.
1: Ja.
0: Even wakker worden. En we gaan nu naar Wilde Bloemetjes. En dan bedoelen we niet Dolly Parton, Linda Ronstadt en Emmylou Harris mee. Maar die zingen het wel.
1: Oh.
0: Wildflowers.
1: Van het album Trio.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of autopech, of dat je had gebeld, maar ik was weer in gesprek.

0: Ik heb hem live mogen aanschouwen in, hoe heet dat, Concert in Rood, die serie ook alweer.
1: Symphony in Rosso.
0: En was in Gelderdoom.
1: Symfonica in Rosso.
0: Zo was het, ja.
1: Ja,
0: we komen er wel.
1: Ik heb hem volgens mij ook gezien in Symfonica in Rosso. Dat weet ik niet zeker. Ik heb iets gezien.
0: Ik was er niet helemaal kapot van.
1: Nee.
0: Ik vond het allemaal een beetje slaapverwekkend.
1: Maar ja, hij heeft luisterliedjes.
0: Ja, hij heeft meer luisterliedjes, dus het is niet helemaal zo voor die. Maar goed, dat had meer in Studio 21 kunnen zitten. Als je lekker zit eten.
1: Ja.
0: Dat bestaat niet meer, dus daarom mag je het wel roepen.
1: Dat is wel lekker, hè? We hebben ook een keertje gedaan met de kerst.
0: Ja.
1: Oh, heerlijk.
0: Ja.
1: Maar zijn van Martin Air. Mag je ook wel vertellen, want die is ook niet meer.
0: Nee, is er ook niet meer. Was dat van Martin Air? Toen nog wel, ja. Nou ja, laat maar zitten. Paul de Leeuw hadden we het over. Dolly Parton, Linda Ronstadt en Emmylou Harris. Die zaten daarvoor met Wildflowers. Wildflowers wil ik zeggen. Ga je taal ophalen, bakker. Wildflowers. En we gaan nu naar deze. Status quo. Even wakker worden. And what you're proposing.

Ik wist niet meer helemaal welk sprookje we zouden doen. Wist hij niet meer. Mama zei, ga maar staan. Dan neem ik heel snel de maat. Ga jullie iets doen met cowboys of iets met een piraat? En ik wist het niet meer. Ik wist het echt niet meer. Of was het iets met diertjes? Ja, het was iets met diertjes. Dat weet ik zeker. Echt waar. Toen ik 's morgens wakker werd, mama was al weg. Lag er beneden een kangaroepakje klaar. En ik wist het niet meer. Papa had het wel geweten. Papa wist alles. En van school al helemaal. Papa had al 180 ouderavonden. En woont nou met juf Ellie in Voerendaal. Ik wist echt, je moet me geloven als ik zeg dat ik het niet meer wist. Soms, wie je ook vraagt, soms weet je niet meer. Trouwens, kangaroemama's hebben altijd een hekel aan slecht weer. Dan spelen de kinderen binnen. Ik wist het niet meer, echt. U moet me geloven, ik wist het niet meer. Soms weet je het echt niet meer. Wie je ook vraagt, dan weet je het niet meer. Meester, ja, dom huftertje. Meester zeggen dat ik niet zo mooi ben. Dat klopt, jij bent heel lelijk, ze mogen je slaan. En dan is er nog iets. Dit jaar blijf je zitten. Maar het schooljaar is nog niet eens begonnen. Nee, dus begin er maar niet aan. Dan weet je niet meer. Dan weet je het echt niet meer. Ik wist het niet meer. Papa, ja, lelijkste zoon die ik heb. Papa, als ik nou een bivakmutsje opdoe en ik blijf de hele dag in de tent, mag ik dan mee op vakantie? Alsjeblieft, mag ik dan mee? Nee, jongen, papa, mama wil ook wel eens alleen. En jij gaat dan naar de lelijke jongetjes zeilschool. En ach, het is maar voor een jaar of twee. Ik wist het niet meer. Ik wist het echt niet meer. Ik wist het niet meer. Trainer. Ja, lul. Trainer, ik sta helemaal alleen in Zwolle. Ik sta hier helemaal alleen op het veld. Er is verder niemand, dus ik denk, kom ik bel. Hey, kom, we spelen thuis. Maar in mijn clubblaadje stond uit. Ja, in jouw clubblaadje wel. Dat weet je niet meer. Oma. Ja, vervelend kleinkind. Oma, vertel nog eens van vroeger, van die prachtige tijd. Zonder zorgen, zonder al te veel verdriet. Ja, jongen, oma was vroeger heel gelukkig. Had ook een reden. Jij was er nog niet. Dat weet je niet meer. Ik wist het echt niet meer. Ik wist het niet meer.

0: Maar kon je het nou?
1: Nee.
0: Niet, je kon het niet. Hij is het broer.
1: Ik ken het niet.
0: Het is nog niet te laat, hoor je het nou?
1: Het is nog niet te laat.
0: Nee. Hij is het broertje van Hedy Lester.
1: Oh.
0: En hij heeft voor haar ook het nummer Het Man aan de Molen van het Leven heeft hij geschreven. Voor het Songfestival.
1: Ja, ja. Oké. Okay.
0: Dat was Frank Afolter.
1: Ja.
0: Maar het is nog niet te laat. Maar goed, daar eindigde hij zelf mee.
1: Wat zegt u?
0: Daar eindigde hij zelf mee.
1: Ja.
0: Het is nog niet te laat.
1: Daarom mag je het nog wel een keertje vertellen.
0: Het komt een beetje rot op mijn strot uit. Ja. Allemaal. Maar goed.
1: Ja, je bent een beetje van slag af, hè?
0: Ja, dat komt ook inderdaad waar, ja.
1: Die telefoontje is leeg en de laptop is weg.
0: Alles. Ik moet alles uit mijn hoofd doen nu.
1: Alles uit je hoofd doen. Bert Visser, ik weet het niet meer. Dat is wel een beetje toepasselijk, hè?
0: Nou ja.
1: Voor jou wel dan.
0: Dankjewel.
1: Ja. Maar...
0: ik ken mensen, die hebben er meer last van.
1: Oh ja.
0: Ik noem geen namen.
1: Noem geen namen. Nee. Maandagochtend. Met z'n drieën. Laat maar zitten. Status quo. What you... Sorry. Ik weet niet. We maken er een puinhoop van. Ja. Het moet een strakke uitzending worden dit.
0: Nou.
1: Dat het niet worden.
0: Dat lukt nooit, een strakke uitzending.
1: Nee?
0: Nee, echt niet.
1: We gaan het toch een keer proberen.
0: Oké. Okay. Dokter Hoek. Dan draai je gewoon 3 uur op de lange tubular bells, hè? Dat gaat goed.
1: En daarna 17 minuten lang...
0: Hoppa.
1: Dan is het ook weer vol. A couple more years. We hebben het over Dokter Hoek. 1975. Ook al?
0: Ja.

0: De Guess Who was dat met These Eyes. En daarvoor hadden we Hurdy Gurdy Man van Donovan. En daar ga jij wat over vertellen, Joop.
1: Nee, ik ga wat over Donovan zelf vertellen.
0: Op daar, doe maar even.
1: Ja, het is Donovan Philip Leach. Beter bekend onder de naam Donovan. Dat is een Schotse singer-songwriter die populair werd in de jaren 60. En in die tijd werd hij met zijn folk-verwante popliedjes beschouwd als het Britse antwoord op Bob Dylan. Maar zijn liedjes waren veel optimistischer, waardoor Donovan aansluiting vond bij de hippiebeweging uit die tijd. Ik moet eerlijkheidshalve zeggen dat het plaatje wat wij net gedraaid hebben, Hurdy Gurdy Man, het is een heel andere stijl dan wat ik van hem gewend ben.
0: Dat kan ook wel een beetje kloppen. Het is een klein hitje geweest in de jaren 60 en ook niet heel erg bekend voor heel veel luisteraars.
1: Oh, kijk. Hij is altijd een hele rustige zanger.
0: Dat klopt. Maar ja, okay, ook rustige zangers die hebben wel eens een druk nummer gemaakt.
1: Dat is waar. Dat is waar. Goed, okay. Dan gaan we met het volgende nummer verder. Hè?
0: En dat gaan we doen met?
1: Ja, Manuela.
0: Oh, en wat gaat die Manuela doen?
1: En die gaat zwemmen.
0: Oh.
1: En zwemmen leert men aan MC.
0: Ja.
1: Nou, wacht even, mijn Duits is niet zo goed. Maar zwemmen leert men im See. Gute Tag, gute Tag. Schwimmchen.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

Ja, dat was de ballade van Frankie en Johnny, gezongen door Jo Cabaretti. En zij heet eigenlijk Johanna Ernestina Petrusa Meijering. En ze is geboren in Rotterdam. Was een Nederlandse actrice en zangeres. In 1959 presenteerde Cabaretti het eerste Nederlandse goede doelenprogramma op televisie. Red een kind.

0: Begin jaren 60 was ze een van de hoofdpersonen in de satirische televisieserie Zo is het toevallig ook nog eens een keer. En had ze een rol in de Nederlandse speelfilm De Overval. In 1985 speelde ze de rol van moeder in de film De Prooi, waarin ook Rijk de Gooier een kleine rol speelde. In 1994 speelde zij een rol in de film van Eva van Theo van Gogh. Ze overleed 28 november 2015 op 87-jarige leeftijd in een ziekenhuis, nadat ze een week eerder van een trap was gevallen. Dat is nou jammer. Joop Cabaretti was er dus. De ballade van Frankie en Johnny. Waar gaan we mee verder, Joop?
1: We gaan verder met muziek. En dat is van La Musique van Nicoletta.

0: Dat was Nicoletta met La Musique. Een vrolijk nummertje.
1: Ja, zeker.
0: Ja, absoluut. We hebben net even zitten praten. En we hebben besloten dat we de muziek... Natuurlijk draaien we allemaal voor de patiënten. Maar wij dragen vandaag de hele uitzending op... aan al het verplegend personeel van het Flevo Ziekenhuis.
1: Vind ik een heel goede geste, Joop. Ben ik het helemaal mee eens.
0: Gaan we doen.
1: Want uiteindelijk doen ze hun uiterste best. Elke dag weer.
0: Absoluut.
1: En een goed woord voor ze is ook heel belangrijk.
0: Ja, dat is gebleken.
1: La Musique was dat van Nicoletta. Dus muziek, daar hebben we het over. En we gaan gewoon gauw verder met muziek. En dat doen we met Paul Evans. En dat doen we met After the Hurricane.

0: moet wel wat openzetten als je wilt praten natuurlijk. Hè? Anders dan hoort niemand wat. Ah, fijn. Jullie hoorden net Susan Summers en Mommy and Daddy Were Twisting uit 1961. En daarvoor was het Paul Evans, een Amerikaanse rock'n'roll zanger en songwriter die vooral populair was tijdens de jaren 60 en 50 van de vorige eeuw. Of zeg ik 50 en 60 van de vorige eeuw. Maakt ook eigenlijk niet uit. Als artiest had Evans hits in de Billboard Hot 100 als Seven Little Girls Sitting in the Backstreet. Backstreet. Ik had een beetje Backstreet Boys, maar dat is het niet. Midnight Special, wat we ook kennen van Creedence Clearwater Revival. En Happy Go Lucky Me. Bescheiden hits waren onder andere After the Hurricane, wat u net hoorde, en A Feeling No Pain. Als songwriter werden Evans songs uitgevoerd door talrijke artiesten, waaronder ook Elvis Presley, Jimmy Dean en Pat Boone. Zijn meest succesvolle song was Roses and Are Red, My Love van Bobby Vinton. Dat was een nummer 1 hit trouwens. Dat gezegd hebben, dan gaan we naar de volgende plaat, Joop. Ja, gaan en dat
1: we,
0: doen we met...
1: Dat gaan we zeker doen. En dat is Gene Montgomery.
0: Oké, okay, en wat gaat hij zingen?
1: Ja, dat is een... I got to do the latest dance. Waarom is dat? Laatste dans. Het is wel niet...
0: Dat is ja,
1: niet,
0: misschien...
1: Niet vervelend bedoeld, toch? Nee, de laatste dans van de avond.
0: Dat denk ik.
1: Ja.
0: Gene Montgomery en I got to do the latest dance.

0: Ja, dat waren, even kijken, dat was Running Bear van Johnny Preston in het kader van wat onze grote vriend Joop Veninga zich herinnert uit de jaren 60.
1: Ja.
0: En daarvoor, voordat je verder gaat, ik ga nog even verder, want daarvoor hadden we nog Jean en Janie met My Baby's Gone uit 1962. Goed Joop, wat gaan we verder van jou horen?
2: Nou, Running Bear, dat vond ik altijd een leuk liedje, want dat kon ik me helemaal zelf mee indenken dat ik voor een wigwam zat.
0: Oh ja?
2: Ja, ik weet niet waar ik het vandaan gehaald heb.
0: Was je kukkelijk?
2: Ja, een beetje, inderdaad, ja. En ik weet maar God niet waar ik het vandaan gehaald heb, maar het is altijd in mijn hoofd blijven zitten. Okay. Toen ik het liedje voor de eerste keer hoorde, toen zag ik een hele prairie voor me.
0: Mm-hmm.
2: En op een gegeven moment stond er een wigwam. Helemaal in niks.
0: Nou, dat bedoel ik.
2: Nou, dan ben je wel een dagdromer. Maar goed, dat maakt niet uit. We gaan verder met Wipeout van de Survivors.
0: Ach.
2: En Wipeout, dat is een album van Dot Records, toegeschreven aan de Survivors en uitgebracht in 1963. Het bevat hun bekendste nummer, Wipeout. Het bleek echter dat slechts twee nummers, Wipeout en Surfer Joe, daadwerkelijk door de Survivors werden gespeeld. Daarom werden heruitgaven uitgebracht onder de Wipeout en Surfer Joe en Other Popular Selections by Other Instrumental Groups. Mondvol.
0: Ja, zeker.
2: Maar we gaan alleen maar luisteren naar The Wipeout. Mm-hmm. En als ze dat gehoord hebben, dan hebben we er nog één te goed uit mijn herinnering. En dat is van de Bee Gees met Tomorrow, Tomorrow.
3: Remember this.

0: Long and Lonesome Road van de Shocking Blue uit Nederland. Goed. En wat had Joop te vertellen? Helemaal niets.
1: Ik heb helemaal niks te vertellen.
0: Je zit andere dingen te doen.
1: Nee, helemaal niet. Ik zit kijken naar een nummer wat we direct gaan draaien. Oh. Generiek van Le Gendarme de Chimerie. Ik was zo benieuwd naar wat het was.
0: Oh.
1: Maar ik ben erachter.
0: Je bent erachter.
1: En dan ga ik direct even vertellen waar ik achter ben.
0: Nou, hartstikke leuk. Gaan we wel verder met een lekker Duits nummertje.
1: Tuurlijk.
0: Ja, en dat doen we met Nana. Sorry?
1: Ja, die zong ook al allerlei talen.
0: Allerlei talen, ja. Ze komt uit Griekenland uiteindelijk.
1: En politica, hè?
0: Ook nog. Politica. Ja. Dus ja, wat willen we nog meer? Maar zingen kon ze ook. En kan ze denk ik nog steeds, al zal het wat minder mooi zijn.
1: Anders klinken. Net als Rolling Stones.
0: Ja, net als Dolly Parton. Ja, met je Rolling Stones. Kom op, nou toch. Maakt me gek. Barry Manilow heeft ook zo'n oud stemmetje gekregen. Het zingt ook nog steeds, ja. Ja. Maar goed, dat gezegd hebben, dan gaan we verder met Nana Mouskouri. En eenmaal weet de zoetwind wieder.

0: Le gendarme. Saint-Marie.
1: Ja.
0: Dat is in het goed Nederlands, is dat, tenminste, daar ga ik vanuit. De agent getrouwen. Ja, dat is een Franse komische film uit 1968 met Louis de Funès. En die was echt helemaal misjokken in de film. Want er waren echt lachwekkende situaties.
2: Ongelooflijk hoe die man eigenlijk comedie maakte.
0: Ja.
2: Zo. Ja, André van Duinen was ook helemaal fan van ook.
0: Nou, zo'n type is het.
2: Zo'n type.
0: Ja, precies.
2: Uiteindelijk.
0: En die zijn allemaal gemaakt door, even kijken, zeg het maar.
2: Raymond Lefevre.
0: Ja, precies.
2: Dat zijn al die filmpjes die hij gemaakt heeft.
0: En de originele vertaling is van de gendarme op vrije voeten. En het was de derde film is van in totaal 6 films die hij gemaakt heeft. En deze film gaat over het feit dat hij agent was op in Saint-Tropez.
2: Ja.
0: En die had,
2: het speelt zich allemaal af, hè, op in Saint-Tropez.
0: Ja, ja. En hij had de opdracht om wegpiraten in de kladden te nemen.
2: Ja. Ja.
0: En dan neemt hij, dat heeft hij wel een beetje letterlijk genomen, want hij ging de ene auto naar de andere auto achterna.
2: Ja.
0: En dan beging hij natuurlijk zelf ook de overtreding. En per toeval vindt Cruchot de wegpiraat weer en het blijkt dat de weduwe, gespeeld door Claude Saint-Jacques, te zijn van de kolonel van de Franse Rijkswachtbrigade. En Cruchot is meteen verliefd. Ze motiveert hem om promotie te maken. Nou, die film, als je die film gaat zien, je bent helemaal kapot aan het eind.
2: Ja.
0: Want wat die man een energie had in die film.
2: Ongelooflijk. Ja. Ongelooflijk, ja, zeker.
0: En het was niet toen hij 28 was, hè?
2: Nee, toen was hij al wat ouder.
0: Ja,
2: inderdaad. Ja. Ja. Ja, de man heeft ook nog meer films gemaakt, maar gewoon de mimiek, alles

0: Wat hij doet, is ongelooflijk. Gewoon goed. Ja. Voor die tijd. Ja, ik denk
1: nee, absoluut.
0: Dat niemand hem bijna evenaart, denk ik.
1: Nee, absoluut.
0: Aanrader, gewoon naar gaan kijken. Louis de Funès als gendarme in Saint-Tropez. Gaan we verder met Kees de Lange en Kees Schilperoord. Wie kent hem niet van vroeger? Allemachtig. Het Gulden Schot, weet je dat nog?
1: Ja, ja, die ken ik nog, ja. Ja. Ja, ja. Nou, zwart-wit, hè?
0: Ja, dat was nog zwart-wit TV, inderdaad. Ja. Maar goed, ze hebben ook wat nummers gebracht. Hij heeft ook bij de Boertjes van Buten gezeten.
1: Oh ja?
0: Ja, ja, ja. Daar was hij leider van. Kees Schilperoord heb ik het over, hè?
1: Ja.
0: Maar ze hebben ook, met Kees Lange heeft hij een nummer uitgebracht. In de jaren 60, dat heet Draaien Maar.

0: Zo. Exodus.
1: Dat was hem.
0: Ja. Van?
1: Van Ferrante en Tijger.
0: Ferrante en Tijger.
1: En Tijger?
0: Ja, en dat zijn twee pianisten zijn het. En ze hebben de filmmuziek gemaakt voor Exodus. En ze hebben natuurlijk al heel veel meer dingen uitgebracht.
1: Okay.
0: Ze waren een Amerikaanse pianistenduo dat bekend stond om hun ingenieuze arrangementen van bekende klassieke stukken, filmmuziek en musicalnummers. Evenals hun kenmerkende stijl van zwierig, complex en snel pianospel.
1: Dat weet jij nou niet.
0: Nou ja, ik heb het ook opgeschreven. Ik weet het ook niet allemaal uit mijn hoofd.
1: Nee, okay. Nee, maar ik vind het, ik vond het een hele mooie film.
0: Mm-hmm. Maar goed. Zeker.
1: Volgende item.
2: Hoe klonk het ook alweer in Joop's muzikale herinnering?
0: Nou, vertel het maar, Joop.
1: Ja. We gaan luisteren naar achtereenvolgens Love is Love van Barry Ryan, Barcelona van de Wilmaris en Tell Me van de Rolling Stones.
0: Van je geloof afgestapt? Ja. Van je geloof afgestapt.
1: Ja. Ik denk, gaat wat komen, maar ik hou hem er toch in. Ik vind het gewoon een mooi nummer. Love is Love van
0: Barry Ryan.
1: Het is uitgebracht als opvolger van de wereldwijde hit Eloise.
0: Ja.
1: En als je nou over een mooi nummer praat, dan is het Eloise.
0: Dat zit heel mooi in elkaar, ja. Inderdaad.
1: Wacht even.
0: Muzikaal.
1: Ja. Net als bij Eloise werd Love is Love uitgebracht onder de naam Barry Ryan with a Majority. En de nummer zette Ryan succes in continentaal Europa voort. Hij heeft ook wel helemaal andere nummers gemaakt. Maar deze twee, vind ik, springen eruit. Dus we gaan luisteren naar Love is Love van Barry Ryan.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Ja, daar waren ze alle drie achter elkaar. Love is Love van Barry Ryan, Barcelona van de Wilmaris en Tell Me, Rolling Stones. Joop, dat waren ze, hè?
1: Ja, dat waren ze zeker. Ja. En wat vond je van de Rolling Stones?
0: Ja, ik bedoel, bij mij maakt het niet uit. Je weet, ik draai ze altijd allebei.
1: Ja.
0: Beatles en de Rolling Stones, want uiteindelijk hebben ze allebei hartstikke mooie muziek gemaakt. En ja. De Rolling Stones nog steeds, hè. Want de laatste album waar ze uitgekomen, ik vind het toch wel weer helemaal klasse.
1: Ja?
0: Ja, ik vind het toch weer hartstikke goed. Voor een stelletje knarren die al boven de 80 zijn, ja, echt wel.
1: Ja, nou ja, kijk, houd je jong, hè? Muziek houdt je jong.
0: Uiteindelijk wel.
1: Ja, toch?
0: En als ik zie hoe die Mick Jagger nog over het podium heen raast. Nou, wat minder als het idee. Maar hij is nog steeds wel heel drukdoende.
1: Ja.
0: Goed. Hey, we gaan verder met de Walker Brothers. En dat is een Amerikaanse popmuziekgroep die

actief was in de jaren 60 en 70 van de 20e eeuw. De groep bestond uit Scott Walker, John Walker en Gary Walker. De groep had in het Verenigd Koninkrijk een reeks top 10 albumhits en de nummer 1 hit Make It Easy On Yourself en The Sun Ain't Gonna Shine Anymore, die beide ook de Amerikaanse top 20 bereikten. Echter, ze heette geen Walker voor hun achternaam. Nee, die Scott Walker die is geboren als Noel Scott Engel. Gary Walker is geboren als Gary Leeds en die doet drums en zang. En John Walker is geboren als John Joseph Mouse en die speelt gitaar. Dus hier zijn de Walker Brothers met Baby, You Don't Have to Tell Me.

pasje. En nu regeert ze mij haar verdere leven. Tracht ik haar te bekoren, dan lispelt ze in mijn oren.

0: hertoe, beslis niet gauw. Opdat ik vertel en voel je spel hoe ik van je hou. Ik ken mijn les, het wordt een succes. Neem mij gerust maar onder het mes. Ik krijg een 10, dat zul je zien. En jou tot vrouw.
1: Zeg, kleine schooljuffrouw, de Ramblers waren dat.
2: Ja.
1: En de volgende is voor jou, Joop.
2: Zeker. Wij gaan luisteren naar Connie Froboes met de Drei Musketieren, oftewel de Drie Musketiers. Froboes groeide op in Berlijn. En haar eerste hit was Pak die Badenhose ein. Oftewel,
1: pak je bad. We gaan naar Zandvoort aan de zee.
2: Precies, pak je bad. Ja, precies. Die bedoel ik ook. Zelfde badpak. Het liedje was geschreven door haar vader, componist en muziekuitgever Gerhard Froboes. Dat was eigenlijk geschreven voor een zangkoor, maar die zagen er niks in. Dus heeft hij zijn toenmalige 8-jarige dochtertje het lied laten zingen. In de jaren tot 1967 had ze vele hits. Veel van haar liedjes werden door haar vader geschreven, deels onder het pseudoniem Erich Langeveld. En toen de rock'n'roll populair werd, stapte ze over naar de liedjes in die stijl. En ze heeft ook nog eens een keertje de Bondsrepubliek vertegenwoordigd op het Eurovisie Songfestival in 1962. Het verhaal compleet maken. Ze werd zesde met het liedje geschreven door Christian Broen met Zwei kleine Italienen.
1: Maar die gaan we niet draaien.
2: Nee, we gaan niet draaien. We gaan die Drei Musketieren draaien. Ja, Connie Froboes. Viel Spaß.

0: Azar van Alice Regina. Goed, en daarna hoorden jullie The Electric van de Electric Indian, Kimo Sabe. Goed, we gaan gauw verder met het volgende.
1: Dit is de muzikale nostalgie van Jan uit de jaren 60.

0: Ja, joh.
1: Oh, yes, you are.
0: Gezellig, hè?
1: Devil in disguise. Oh, yes, you are.
0: Ja, dat was het alweer.
2: Ja.
0: 2 uur lang. Ja, testament uit de 60's.
2: Ja,
0: het was mij weer een waar genoegen. Ik hoop dat je het allemaal leuk gevonden hebt. Joop, het was weer fijn om met je samen te werken.
2: Zeker. Zeker. We hebben weer wat afgelachen toen de radio uit was.
0: Ja.
2: Voor de luisteraars.
0: Zo is dat.
2: Dus.
0: Tot de volgende keer.
2: Mazzel.
3: Dat is all, folks.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 12 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is een man om het leven gekomen. Er zijn 7 mensen aangehouden. Het incident vond plaats rond 5:30 op het kruispunt van de Nieuwe Binnenweg in de Maartenesse Laan. Buurtbewoners hoorden naar eigen zeggen meerdere schoten. Over de identiteit van de betrokkenen is nog niets bekendgemaakt. In Pakistan zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen nadat een bus in een diep ravijn stortte. Dat melden de hulpdiensten. Vermoedelijk reed de bus te snel, maar een onderzoek moet de precieze oorzaak nog uitwijzen. Vandaag is de laatste schooldag voor regio Noord, wat betekent dat de zomervakantie begint. En die start in heel Europa warm. Wie naar het buitenland vertrekt, krijgt hoogstwaarschijnlijk te maken met flinke hitte. In Frankrijk, Italië, Turkije en Spanje is het heet met temperaturen tussen 30 en 35 graden. En in Portugal kan de thermometer op sommige plekken zelfs 47 graden aantikken. En duizenden werknemers van Mercedes-Benz protesteren vandaag tegen de geplande bezuinigingen. Hierbij moet het personeel onder andere langer werken voor hetzelfde salaris. Ook demonstreren ze tegen het grote banenverlies in de Duitse auto-industrie. Dan nog het weer. Vanmiddag is er een mix van zon en stapelwolken, maar vanuit het zuidwesten wordt het langzaamaan zonniger. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden op de Wadden tot 21 of 22 graden in het midden. In het zuidoosten van Brabant en in Limburg kan het zelfs 24 of 25 graden worden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo.

veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 1 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lau. Goedemiddag, dit is het nieuws. Tijdens de hittegolf van eind juni zijn in Frankrijk zeker 2000 mensen meer overleden dan normaal. Vooral onder de mensen boven de 45 jaar lag het aantal sterfgevallen hoger. Volgens de Franse overheid speelde ook de eenzaamheid een rol, omdat ouderen niet altijd de nodige hulp krijgen tijdens de extreme hitte. De autoriteiten verwachten dat het dodental nog verder oploopt. Qatar hervat de export van vloeibaar aardgas via de Straat van Hormuz. Volgens Bloomberg is een LNG-tanker onderweg vanuit de Qatarese haven Ras Laffan. De export lag tijdelijk stil na een aanval afgelopen zaterdag op een tanker met Qatarese olie. Ook andere lege LNG-schepen naderen inmiddels de belangrijke vaarroute. De man die donderdagnacht zwaar gewond raakte bij een schietpartij op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam, is overleden. De politie heeft inmiddels 7 mensen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het incident. Of de schietpartij verband houdt met een eerder schietincident in dezelfde straat, wordt nog onderzocht. En Iran verwacht de komende dagen miljoenen bezoekers bij de uitvaart van Ayatollah Ali Khamenei. De ceremonie duurt bijna een week en moet volgens de autoriteiten uitgroeien tot een massale blijk van steun aan het regime. Er worden processies gehouden in meerdere steden en de veiligheidsmaatregelen zijn flink aangescherpt. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. En tot zover het nieuws.

tickets anymore.

hadden het dik gedaan. En sindsdien is ze stil blijven staan. En zij tikte maar altijd vol. Tikke tak, nimmer.

0: woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Fleuzieke omroep.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 2:00.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedemiddag, dit is het nieuws. De economische activiteit in de eurozone is vrijwel tot stilstand gekomen door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens marktonderzoeker S&P Global kampen bedrijven opnieuw met hogere energieprijzen en verstoringen in de toeleveringsketen. Ook is er meer onzekerheid. Vooral de industrie heeft het moeilijk, terwijl de dienstensector nog voor enige groei zorgt. Wetenschappers verwijzen steeds vaker naar niet bestaande bronnen in hun artikelen door het gebruik van AI. Onderzoekers zien een duidelijke toename van zogenaamde spookbronnen, verwijzingen naar studies die helemaal niet bestaan. Volgens deskundigen onderstreept dat het belang van menselijke controle op onderzoek en publicaties. Tijdens de hittegolf van eind juni zijn in Frankrijk zeker 2000 mensen meer overleden dan normaal. Vooral onder de mensen boven de 45 jaar lag het aantal sterfgevallen hoger. Volgens de Franse overheid speelde ook de eenzaamheid een rol, omdat ouderen niet altijd de nodige hulp krijgen tijdens de extreme hitte. De autoriteiten verwachten dat het dodental nog verder oploopt. En er komt een vacature voor een nieuwe nationale ombudsman. Renier van Zutphen stopt op 1 april volgend jaar, na afloop van zijn tweede termijn. Van Zutphen leidde de organisatie sinds 2015 en uitte geregeld kritiek op de overheid, onder meer over Groningen, de toeslagenaffaire en de opvang van asielzoekers. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. En tot zover het nieuws.

0: Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: U luistert naar de Flevo.
2: Zie

0: een auto nodig. Maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 3:00.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lau. Goedemiddag, dit is het nieuws.
2: De Poolse premier Tusk denkt dat Oekraïne de spanningen met Polen wil verminderen. De relatie tussen de buurlanden verslechterde door een ruzie over een omstreden Oekraïense legereenheid uit de Tweede Wereldoorlog. Tusk noemde de ruil schadelijk voor beide landen, die de afgelopen jaren juist nauw samenwerken in de oorlog met Rusland. De FIOD heeft 3 verdachten aangehouden op verdenking van het witwassen van ongeveer 100 miljoen euro. Het gaat om een man en 2 vrouwen uit Rotterdam en Den Haag. Volgens justitie zou het geld afkomstig zijn uit internationale fraude en via een netwerk van bedrijven zijn weggesluist. Bij doorzoekingen zijn woningen doorzocht en is beslag gelegd op bankrekeningen en luxe goederen. De economische activiteit in de eurozone is vrijwel tot stilstand gekomen door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens marktonderzoeker S&P Global kampen bedrijven opnieuw met hogere energieprijzen en verstoringen in de toeleveringsketen. Ook is er meer onzekerheid. Vooral de industrie heeft het moeilijk, terwijl de dienstensector nog voor enige groei zorgt. En tijdens de hittegolf van eind juni zijn in Frankrijk zeker 2000 mensen meer overleden dan normaal. Vooral onder de mensen boven de 45 jaar lag het aantal sterfgevallen hoger. Volgens de Franse overheid speelde ook de eenzaamheid een rol, omdat ouderen niet altijd de nodige hulp krijgen tijdens de extreme hitte. De autoriteiten verwachten dat het dodental nog verder oploopt. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. En tot zover het nieuws.

0: heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits, er is een NL Alert.
2: Huh? Stil eens.
1: NL Alert.
2: Oh, er is een NL Alert. We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedemiddag, dit is het nieuws. Een rechtbank in Utrecht heeft geoordeeld dat veel verkeersboetes in 2024 en 2025 onterecht zijn verhoogd. Het gaat om boetes voor lichtere verkeersovertredingen die volgens de rechter niet meer in verhouding stonden tot andere strafbare feiten. De uitspraak biedt mogelijk perspectief aan automobilisten die met de hogere bedragen te maken kregen. Staatssecretaris Aarts van Digitale Economie en Soevereiniteit wil dat de overheid het cloudgebruik meer in eigen hand krijgt. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft ze dat wordt gewerkt aan een zogeheten soevereine overheidscloud op eigen datacenters. Doel is minder afhankelijk te worden van grote buitenlandse techbedrijven en meer grip te krijgen op de veiligheid van overheidsgegevens. De Poolse premier Tusk denkt dat Oekraïne de spanningen met Polen wil verminderen. De relatie tussen de buurlanden verslechterde door een ruzie over een omstreden Oekraïense legereenheid uit de Tweede Wereldoorlog. Tusk noemde de ruil schadelijk voor beide landen, die de afgelopen jaren juist nauw samenwerken in de oorlog met Rusland. Stilstand gekomen door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens marktonderzoeker S&P Global kampen bedrijven opnieuw met hogere energieprijzen en verstoringen in de toeleveringsketen. Ook is er meer onzekerheid. Vooral de industrie heeft het moeilijk, terwijl de dienstensector nog voor enige groei zorgt. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevoziekenomroep met Easy Listening Muziek.

wat even zien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.
1: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek.

Van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lau. Goedemiddag, dit is het nieuws.
2: Hoofdrolspelers uit de coronatijd worden opnieuw bedreigd rond de parlementaire verhoren over de coronacrisis. De enquêtecommissie spreekt van fysiek

0: en digitale bedreigingen van getuigen. Volgens de commissie zijn de spanningen rond de aanpak van de pandemie, jaren na dato, nog altijd groot. De verhoren moeten meer duidelijkheid geven over de keuzes die tijdens de coronacrisis zijn gemaakt. NAVO-landen zijn het eens geworden over 140 miljard euro aan steun voor Oekraïne in de komende 2 jaar. Een deel van dat geld was al eerder toegezegd, maar de afspraak geldt als een bevestiging van blijvende steun aan Oekraïne. Daarmee willen de bondgenoten ook laten zien dat er binnen de NAVO brede steun blijft voor Oekraïne. Het kabinet trekt 450 miljoen euro uit voor de ontwikkeling van een ondergrondse opslag voor waterstof. Het geld is bedoeld voor de aanleg en voorbereiding van de opslaglocaties in onder meer zoutcavernes en lege gasvelden. Volgens het kabinet is de opslag nodig om in de toekomst voldoende duurzame energie beschikbaar te houden. En er is mogelijk goed nieuws voor automobilisten. Een rechtbank in Utrecht heeft geoordeeld dat veel verkeersboetes in 2024 en 2025 onterecht zijn verhoogd. Volgens de rechter zijn vooral boetes voor lichtere verkeersovertredingen te hard gestegen. Mogelijk is het voor sommige automobilisten de moeite waard om nog eens goed naar hun verkeersboetes te kijken. Tot slot nog het weer. Vanavond is het droog en schijnt de zon nog geregeld. Het blijft ook nog lang aangenaam met zo'n 13 tot 17 graden. Komende nacht trekt over het noorden wat bewolking met kans op lichte regen. In de nacht koelt het af naar zo'n 11 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Play Voorzieken Omroep.

0: Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.

0: U luistert naar de Flevozie Omroep. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedenavond.
2: Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire enquêtecommissie Corona zijn fysiek en digitaal bedreigd. Dat gebeurde vlak voor hun verhoor en soms ook daarna. Onacceptabel, dat vindt de commissievoorzitter Daan de Kort. Hij kon niet zeggen of er aangifte is gedaan. Dat is aan de bedreigde personen zelf. De KNVB doet aangifte van groepsbelediging tegen personen die zich online racistisch hebben uitgelaten over Oranje Internationals na de uitschakeling op het WK voetbal tegen Marokko. Kluivert, Timber en Somerville misten vanaf 11 meter. Zij kregen na afloop op social media te maken met discriminatie. Een 17-jarige jongen is veroordeeld voor het medeplegen van een poging een filiaal van de pizzabakkers in Amsterdam te laten ontploffen. Dat was in september vorig jaar. Hij krijgt daarvoor 200 dagen jeugddetentie, waarvan 184 voorwaardelijk met aftrek van voorarrest. Ook moet hij een taakstraf doen van 80 uur. Energiebeheer Nederland is begonnen met het vullen van een gasopslag in Grijpskerk. Het staatsbedrijf heeft een overeenkomst gesloten met de Nederlandse aardoliemaatschappij, de eigenaar van de opslag, voor het gebruik tot 1 april volgend jaar. De berging in Grijpskerk was eerder in gebruik door gashandelaar GasTerra, maar die houdt op te bestaan nu de gaswinning in Groningen is gestopt. En dan het weer. Vanavond is het droog met weinig bewolking. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dit is de Flevoziek Omroep op de Flevo Gastvrije.

0: Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Vleus ziekenomroep, medisch verantwoord.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep op de Flevo Gastvrij.

gedaan. Dankjewel voor je tijd, voordat je altijd zonder klagen om 17:50 bent opgestaan. Dankjewel voor alle steun en alle zorg die je onbaatzuchtig geeft ondanks je stress. En dankjewel voor toch steeds weer een kleine glimlach en voor het net iets harder werken dan de rest.

Alsjeblieft, vergeet niet voor jezelf te zorgen. Een beetje rust, daar zijn we allemaal bij gebaat. En alsjeblieft, laat het ons weten als we jou kunnen helpen als het ergens niet meer gaat. Alsjeblieft, ik geef je mijn handen, mijn compassie. Ik beloof, ik zal je steunen waar ik kan.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 8 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Een goedenavond. In het afgelopen jaar heeft Amsterdam 1836 huurwoningen weer beschikbaar gemaakt voor woningzoekenden. De huizen stonden leeg of werden oneigenlijk gebruikt, dat meldt wethouder Sita Pels van Volkshuisvesting. Met oneigenlijk gebruik wordt bedoeld onderhuur, hennepkwekerijen, illegale hotels en illegale prostitutie. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire enquêtecommissie Corona zijn fysiek en digitaal bedreigd. Dat gebeurde vlak voor hun verhoor en soms ook daarna. Onacceptabel, dat vindt de commissievoorzitter Daan de Kort. Hij kon niet zeggen of er aangifte is gedaan. Dat is aan de bedreigde personen zelf. De KNVB doet aangifte van groepsbelediging tegen personen die zich online racistisch hebben uitgelaten over Oranje Internationals na de uitschakeling op het WK voetbal tegen Marokko. Kluivert, Timber en Somerville misten vanaf 11 meter. Zij kregen na afloop op social media te maken met discriminatie. Een 17-jarige jongen is veroordeeld voor het medeplegen van een poging een filiaal van de pizzabakkers in Amsterdam te laten ontploffen. Dat was in september vorig jaar. Hij krijgt daarvoor 200 dagen jeugddetentie, waarvan 184 voorwaardelijk met aftrek van voorarrest. Ook moet hij een taakstraf doen van 80 uur. En dan het weer. Vanavond is het droog met weinig bewolking. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
1: So, medicine, zoals de filosoof Plato 493 voor Christus al beweerde. Music is a medicine for the soul. Is dit Soul Medicine met Jan van Eunen.
2: De opkikker van de maand.

Hallo allemaal, wat fijn dat jullie hebben afgestemd op de Flevo Ziekenomroep. Ik ben Jan Vreunen en tot 10 uur bij jullie met Soul Medicine. En we begonnen dit uur met de allernieuwste opkikker van de maand juli. Want ja, we zijn alweer in een nieuwe maand, de maand juli. En dat hebben we gedaan met Flaco Jiménez en En El Cielo No Hay Cerveza. Oftewel, in de hemel is geen bier. En daarna hadden we James Brown, The Godfather of Soul, met Papa's Got a Brand New Bag. We gaan verder met muziek en dat doen we met Eric Clapton. En van het album Reptile is dit Believe in Life.

Van het album Quiereme Mucho, Déjame tu piel, New Wear was dat. Sister Sledge is een Amerikaanse muziekgroep uit Philadelphia, opgericht in 1972. Sister Sledge bestond uit vier zusters, Debbie Sledge, Joni Sledge en dan Kim Sledge en Katie Sledge. Katie verliet de band eind jaren 80. De groep is voornamelijk bekend van de disco hits We Are Family, He is the Greatest Dancer en Lost in Music. Hun grootmoeder, Viola Williams, was een operazangeres. Nadat Mike Walden, die we kennen van Gimme Gimme Gimme, werd aangenomen voor de productie van het album All American Girls, waarvan het titelnummer een grote hit werd in 1981. Hier is Sister Sledge met All American Girls.

0: sehe einen Schmetterling in dir. Und wenn du Angst hast, nach Hause zu gehen, kann ich dein Wachmann sein. Ich gehe mit dir mit. Habe ich dir eigentlich schon gesagt, dass ich Logopäde bin? Hase, mit mir, da hast du Spaß.
1: Van het album Zag Blues, Brakenberg Blues, volume 1. Was dat Mr. Blues met Wachman? Curtis Tigers, geboren 18 oktober 1965, is een Amerikaanse jazzzanger. Hij scoorde een aantal hits in de vroege jaren 90, met als bekendste de internationale hit I Wonder Why. Hij heeft onder andere samengewerkt met Elton John, Eric Clapton, Prince, Bonnie Raitt, Ross Stewart, The Allman Brothers Band en Joe Cocker, waarin hij onder andere het voorprogramma van een van zijn tours verzorgde. Ook zong hij een duet met Julia Fordham op haar heropname van Where Does the Time Go? Curtis Tigers van het album Let's Go Out Tonight, Things Have Changed.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

Ja, dat was de Nederlandse Giovanka van het album While I'm Awake, Drop It. Het Goede Doel was een Nederlandse popgroep. De groep was aanvankelijk actief van 1979 tot begin jaren 90. Enkele hits waren Vriendschap en België. Het Goede Doel werd in 1979 opgericht door Henk Temming en Sander van Herk. Later dat jaar werd Henk Westbroek er door zijn jeugdvriend Temming als zanger bijgehaald. In april 2008 verscheen een nieuw gratis en legaal downloadbaar album Gekkenwerk en sindsdien treedt het Goede Doel weer op. De bezetting is buiten de bekende gezichten van Henk Westbroek en Henk Temming totaal vernieuwd. Maar vanaf 2015 is de band wederom gestopt. Bijna alle nummers van het Goede Doel werden geschreven door Henk Temming en Westbroek. Van het album Overwerk is het nummer niet gratis. Hier is het Goede Doel.

0: Schelden. Jawel, formidabel was dit. De rat van de stad Wolter Kloes. Gaan we gauw verder met het volgende.
1: Frank Sinatra, Dean Martin en Sammy Davis Jr. are the original Rat Pack.
2: You make me feel so young.

woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

In het kader van de Red Pack waren dit Frank Sinatra met Come, Blow Your Horn, Dean Martin met Honey en We Kiss in a Shadow van Sammy Davis Jr. Want dat waren vroeger de Red Pack, de drie heren bij elkaar. Films gemaakt en samen ook gezongen. Het eerste uur, Soul Medicine, zit er alweer bijna op. We gaan heel langzaam naar het nieuws van 9 uur en daarna ben ik weer bij u terug. Dus tot straks.

0: na het nieuws van 9 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Een goedenavond. Dierproeven op apen mogen ook na 2030 doorgaan. Dat schrijft minister Rianne Letschert van Wetenschap in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de D66-minister zijn de proeven nog nodig voor onder andere de ontwikkeling van geneesmiddelen. Paus Leo heeft in zijn eerste grote toespraak tot de Verenigde Staten de geschiedenis van het land als gastvrij land voor immigranten geprezen. Dat deed hij in een videotoespraak op de vooravond van het 250-jarig bestaan van zijn thuisland. Hij pleitte voor eenheid, rechtvaardigheid en vrede. In het afgelopen jaar heeft Amsterdam 1836 huurwoningen weer beschikbaar gemaakt voor woningzoekenden. De huizen stonden leeg of werden oneigenlijk gebruikt, dat meldt wethouder Sita Pels van Volkshuisvesting. Met oneigenlijk gebruik wordt bedoeld onderhuur, hennepkwekerijen, illegale hotels en illegale prostitutie. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire enquêtecommissie Corona zijn fysiek en digitaal bedreigd. Dat gebeurde vlak voor hun verhoor en soms ook daarna. Onacceptabel, dat vindt de commissievoorzitter Daan de Kort. Hij kon niet zeggen of er aangifte is gedaan. Dat is aan de bedreigde personen zelf. En dan het weer. Vanavond is het droog met weinig bewolking. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
1: Een beetje soul, een beetje blues, een beetje jazz, disco en R&B. En dan heb je Soul Medicine met Jan van Eunen.

Welkom bij het tweede uur van Soul Medicine. Ik ben Jan Vreunen en nog tot 10 uur bij jullie met heerlijke soul, blues, jazz, R&B, funk en disco uit de oorschelpen. En als je in-ears hebt, de in-ears. Dit uur begon ik met Luther Vandross en Aretha Franklin met The Doctor's Orders van het album Jewels in the Crown. En met Luther Vandross hebben we ook verderop in dit programma nog even een ontmoeting als een verzoekplaat. Het tweede nummer wat je hoorde was van J.J. Cale van het album 5 en het nummer dat heette I'll Make Love to You Anytime. Michael Bublé, kennen we allemaal, een Canadees. Die heeft in 2021 een album uitgebracht, Higher. En van het album A Nightingale Sang in Berkeley Care.

Van het album Lost Soul, Personally, van Jackie Moore. Christopher Theodore Reuben Studdard, geboren op 12 september 1978, is een Amerikaanse zanger en acteur. Hij verwierf zijn bekendheid als winnaar van het tweede seizoen van American Idol en ontving in 2003 een Grammy Award nominatie voor de Best Male R&B Vocal Performance voor zijn opname van Superstar. In de jaren na Idol heeft Studdard 7 studioalbums uitgebracht, waaronder zijn platinaverkopende debuutalbum Soulful en de bestverkopende gospelopvolger I Need an Angel. Hij is vooral bekend om zijn opnamecarrière die hits oplevert zoals Flying Without Wings, Sorry 2004 en Change Me. Van zijn album Letters from Birmingham, want daar is hij geboren, Reuben Studdard met All About You.

en de best verkopende gospelopvolger I Need an Angel. Hij is vooral bekend om zijn opnamecarrière die hits opleverde zoals Flying Without Wings, Sorry 2004 en Change Me. Van zijn album Letters from Birmingham, want daar is hij geboren, Ruben Stoddard met All About You.

Het prachtige Sway in de uitvoering van Connie Evingson van het album Sweet Happy Life. You Can't Change That is een nummer van de Amerikaanse band Radio uit 1979. Het is de eerste single van hun tweede studioalbum Rock On. Het nummer is een soul ballad die gaat over een onvoorwaardelijke liefde die zo echt is dat niets het kan veranderen. Geheel in contrast met Radio's vorige hit Jack and Jill, dat juist gaat over een mislukte relatie. De plaat werd door het Amerikaanse tijdschrift Record World vergeleken met het werk van de Spinners. Van het album Rock On is dit You Can't Change That Radio.

Stevie Ray Vaughan, Leave My Girl Alone. Lena Mary Calhoun Horn was een Amerikaanse zangeres, danseres, actrice en mensenrechtenactiviste. Horn werd geboren in Brooklyn in een gezin dat van beide kanten zowel Afrikaanse en Indiaanse als Europese voorouders had. Ze debuteerde al op haar 16e jaar als danseres en zangeres in de beroemde New Yorkse Cotton Club. Harold George Belafonte was een Amerikaanse zanger en acteur. Hij kreeg de bijnaam King of Calypso omdat hij calypso-muziek internationaal bekend afgaf. Hij werd bekend met zijn hit Banana Boat Song en zijn werk als UNICEF-ambassadeur. Lena Horn samen met Harry Belafonte van het album Porgy and Bess, Oh God, I Plenty of Nothing.

Op speciaal verzoek van Henriette van Eunen was dit Dance with My Father van Luther Vandross. Gaan we gauw verder met het volgende. 3 van 1!

Adiós.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening muziek.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 11 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Een goedenavond.
2: Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. De Mexicaanse president heeft haar landgenoten in aanloop naar de volgende WK-wedstrijd van Mexico opgeroepen op een verantwoorde manier feest te vieren. Er vonden namelijk de afgelopen tijd meerdere dodelijke incidenten plaats. Een bosbrand in de bergen van Catalonië, niet ver van de Costa Brava, is na een dag blussen nog niet onder controle en breidt zich volgens Spaanse media juist uit door harde wind en droogte. De brand zou inmiddels 1000 hectare beslaan. Dierproeven op apen mogen ook na 2030 doorgaan. Dat schrijft minister Rianne Letschert van Wetenschap in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de D66-minister zijn de proeven nog nodig voor onder andere de ontwikkeling van geneesmiddelen. En dan het weer. Vanavond is het droog met weinig bewolking. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
3: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep. Omroep.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Flevo Ziekenomroep.

0: echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee. Ja!
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel van Meer, een goedenavond.
1: Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondsgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. De Mexicaanse president heeft haar landgenoten in aanloop naar de volgende WK-wedstrijd van Mexico opgeroepen op een verantwoorde manier feest te vieren. Er vonden namelijk de afgelopen tijd meerdere dodelijke incidenten plaats. Een bosbrand in de bergen van Catalonië, niet ver van de Costa Brava, is na een dag blussen nog niet onder controle en breidt zich volgens Spaanse media juist uit door harde wind en droogte. De brand zou inmiddels 1000 hectare beslaan. En dan het weer. Vanavond is het droog met weinig bewolking. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep. Omroep.

0: Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: U luistert naar de Flevo.
2: Zie

0: Dit is de Flevo Ziek Omroep op de Flevo Gastvrije.
1: Oh yeah. 1, 2...

0: is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goede nacht.
1: Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondsgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.
3: Chamalaco.

0: U luistert naar de Flevoziek Omroep. Het is 2:00.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goede nacht.
2: Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De 100